0: Yes, yes, yes, yes, yes. Lotgenoot van winnen. Dit was echt heel leuk.
1: Jawel, jawel, man. In Rotterdam.
0: Fijne manier om te beginnen. Tuurlijk.
2: Moet.
0: Hey, dit is Operator Radio. Ik ben Mahat. En dit is de Poetry Circle Special. De eerste keer op de radio.
1: Jawel.
0: Ja, toch?
1: Let's go.
0: Hey, we zijn hier met z'n drietjes. Het is heel leuk. Ik ben Mahat Rap, Stijle Koudijzer en Anissa El Mazouzi. Ja, welkom allebei. We gaan het vandaag hebben over spoken word, over open mics, over werken in het vak, maar... We beginnen bij de stad.
1: Ja, man.
0: Ja, toch? En we gaan het ook hebben over het Poetry Circle Festival. Aanstaande zaterdag hier in Rotterdam.
1: Bow, bow.
0: In en rondom het Veerhuis. Mm-hmm. Zijn jullie allebei geboren, getogen Rotterdammers, Anissa?
2: Geboren en getogen in Noord!
1: Ik ben geboren in Spijkenisse, in het verre zuiden van Rotterdam, zeg maar. We deden daar altijd alsof we bij Rotterdam hoorden, maar je weet toch, dat was gewoon omdat we Rotterdam veel cooler vonden dan Spijkenisse. En nu woon ik al 13 jaar in Rotterdam weer, man. So, ja, man, stad naar mijn hart.
0: Zij in Noord en jij in?
1: Centrum.
0: Centrum, oké. Okay.
1: Yes. Mooi. Op een boot bij Kubuswoningen.
0: Kubuswoningen. Heerlijk, jongen. Lekker op een boot wonen. Mm. Vooral met dit weer. Hey, ja, jullie zijn dus allebei super Rotterdams, maar we gaan het ook hebben over spoken word. Ik, als niet-Rotterdammer, Arnhemmer, die nu in Amsterdam woont, maar ik ga er niet altijd op in. Ik heb altijd echt naar Rotterdam gekeken en het idee gehad van wauw, dus de scene, de spoken word scene, daar is echt bruisend en levendig. En ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Tyler, misschien eerst even naar jou.
1: Ja, ik denk Rotterdam is hele lange tijd echt een stad geweest waar spoken word echt gevierd werd. Waar je eigenlijk elke week wel naar een evenement kon gaan. Laten we zeggen zo'n 8 jaar geleden. Het was echt booming hier zo. En ik heb het gevoel gehad dat daarna ook een soort van implosie is gebeurd. Dus dat er steeds minder... podia kwamen, platform. Ik denk dat het ook natuurlijk is dat wanneer je een hele boom hebt, dat dan op een gegeven moment ook een aantal overblijven. En die zijn nog steeds actief, man. En ik denk, we hebben een best sterke scene in Rotterdam. Maar ik verwelkom ook wel weer nieuwe initiatieven en collectieven om zich hier zo te laten zien.
0: Mm-hmm. En Anissa, wat doet Rotterdammer zijn met jouw artiestschap? Want iets voor mensen die het niet weten, zowel Tyler als Anissa zijn allebei spoken word artiesten, staan regelmatig op het podium van de kleinste podium tot aan Lowlands en dat soort dingen. Maar wat doet Rotterdammer zijn met jouw artiestschap?
2: Ja, ik weet niet of ik het precies goed aan het quoten ben, maar ik geloof dat Fijs het heeft gezegd, maar ik weet het niet helemaal zeker. Een stukje van iedereen die ik ontmoet zit in mij. Mm-hmm. En ik denk dat Rotterdam echt voor mij betekent. Ik had het er laatst met een vriendin over. Als er wordt gevraagd wat jouw afkomst is, dan heeft zij zoiets van, ja, ik ben Rotterdammer. Mm. Dat is gewoon deel van mijn identiteit. Dat is gewoon deel van wie ik ben. En dat neem ik dus ook mee in mijn werk. In ik schrijf, ik denk, ook niet bewust dat je dat automatisch meeneemt. Mm-hmm. Dus het is ook heel belangrijk voor mij Rotterdam zijn.
0: Het is heel collectief. Tyler, jij was helemaal aan het knikken. Jij bent het er helemaal mee eens.
1: Ja, ik vind het mooi wat ze zegt. Dat Anissa zegt dat Rotterdam een deel van je etniciteit is. Maar heel erg benieuwd ook of je dan ook echt af en toe Rotterdam schrijft.
2: Wat betekent Rotterdam schrijven?
1: Ja, je zegt van, hey, ja, ik gebruik het ook in mijn makerschap. Zeg maar, het is onderdeel van wie ik ben en ook in wat ik doe. Hoe zie je dat dan terug? Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
2: Ik denk in de mensen die ik ontmoet, in de ervaringen die ik hier heb. Ik denk dat ik niet de persoon zou zijn die ik vandaag ben als ik die mensen niet had. Mm. En als die mensen niet ook uit Rotterdam kwamen.
1: Right.
2: Ja.
1: Oké. Jij zei van, yo, ik zag deze scene altijd als super bruisend. Ja. Hoe komt dat dan?
0: Ja, kijk, het ding is, in Arnhem was ook echt een bruisende stad, hè, rondom poëzie en spoken word. Mensen zeggen dingen en wat andere podia waren daar echt al vanaf vrij vroeg, vanaf 2013, 2014, begon het daar allemaal al een beetje. Mm-hmm. Maar dan nog zag ik wel altijd, en misschien denk ik ook omdat in Rotterdam mensen ook wel goed waren met niet alleen maar het doen, maar het ook delen. Dus het was ook, als je dan je Insta opent en er was een avond pagina groot, woorden worden zinnen geweest. Dan zag je dat op mijn hele feed voorbij komen. Het enige wat ik dan dacht was van, oh, had ik maar dat treinritje gemaakt die kant op.
2: En I wish I was there.
0: Ja, I wish I was there. Dat gevoel. En ook niet alleen van, I wish I was there om soort van alleen maar naar te kijken. Maar ook omdat je dan onderdeel bent van dat collectief. Ja. Ik denk dat ik dat heel erg voelde. Dat je dacht van, wow, je hebt iets gemist wat je eigenlijk niet meer terug gaat krijgen. Want die avond was soort van uniek op zijn eigen manier. Met een unieke samenstelling van artiesten. Ja. Ook een unieke samenstelling met het publiek. Want het publiek is dan natuurlijk ook onderdeel van het hele gegeven.
1: En voor de mensen die luisteren, die denken, hé, wat is Pagina Groots? Dat is een platform dat onze voormalige stadsdichter Derek Otte ooit heeft opgezet. Waar onder andere ik ook een van mijn eerste Nederlandstalige performances heb gedaan. En ja, grote invloed heeft gehad voor veel artiesten in Rotterdam. Mm-hmm. Die een podium biedt om hunzelf te vertonen, weet je wel. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je vanuit buiten Rotterdam denkt van, wow, daar is heel veel happening.
0: Daar leeft het, ja, inderdaad. Maar voordat we hier helemaal op ingaan, zullen we even naar de volgende track gaan. Uitgekozen door Anissa. En dat is... Imatown, zeg je dat goed? I did.
2: Imatown.
0: Imatown.
2: Imatown, Ajdido Jenna.
0: Ajdido Jenna.
2: Yes.

0: Anissa, ik had moeite met de naam uitspreken eerder. Kan je nog één keertje helpen?
1: Ajderojna.
0: Ja, want wat betekent dit?
1: Okay, dat betekent letterlijk vertaald een vogel daarboven. En het nummer gaat er eigenlijk om, dus over die vogel die dan opstijgt en de zee overgaat. En dat je eigenlijk niet weet wanneer die terugkomt. Mm. Maar dat is dan voor mij het metafoor van de Marokkaanse diaspora. Die Marokko verliet en eigenlijk niet wist of ze wel terug konden komen en wanneer ze terug zouden komen. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik in Marokko was, in een taxi. En in Marokko in een taxi zitten is sowieso een hele ervaring. En dat dit nummer opkwam en we reden langs de zee en de bergen. En dit nummer kwam op in op de radio, toen in de auto, de taxi. Ja, en ik voelde me toen gewoon echt thuis. Mm. Alsof ik terug was gekomen waar ik altijd al had moeten zijn.
0: Precies.
1: En ja, ik denk dat nummer dat heel, heel mooi voor mij beschrijft.
0: Ja, toch het terugkomen naar iets wat je thuis noemde. Of mm-hmm. ook thuis vindt. Tali, jij reageerde gelijk al een beetje op, hè?
2: Ja, ik vind het heel mooi dat ze die metafoor zo maakt naar een Marokkaanse diaspora. En dat je dus in die taxi zit, wat al een hele ervaring is.
0: Ja, hoezo eigenlijk? Hoezo is het een hele ervaring?
2: Ja, dat wil ik ook weten.
1: Ja. Ja, het is altijd ook een beetje ruzie maken met de taxi in Marokko. Want dan ziet hij van, oh, maar je komt niet uit. Je komt, zeg maar, hier kom je niet echt vandaan. Dus ik ga je meer laten betalen. Maar mm-hmm. ik spreek wel gewoon de taal. En ik kom hier wel gewoon vandaan. Ja. Dus waar hebben we het over? En dat hij dan ineens besluit dat hij voorrang heeft. En het is ook heel eng eigenlijk om mm-hmm. in een Marokkaanse taxi te zitten.
2: Maar daar heb je toch thuis gevonden, Duitsland.
1: Ja, ja. Het is heel eng, maar tegelijkertijd voelt het ook weer heel veilig. Want uiteindelijk brengt hij je wel waar je moet zijn en het mm-hmm. komt wel goed.
0: Ja, er wordt gewoon voor je gezorgd natuurlijk
1: ja.
0: ook.
2: Ja, de reden waarom ik ook knikte was omdat ik heel erg benieuwd ben. Je hebt het gevoel dat je thuis daar hebt gevonden, zei je. Mm. En wat betekent thuis zijn voor jou?
1: Zo.
0: We kunnen deze vraag ook terugstellen aan Tyler zometeen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Ik denk dat thuis een gevoel is wat je pas kan voelen als je er bent. En dat je dat, maakt niet uit welke woorden je eraan, dat je er niet genoeg woorden op de wereld zijn om dat te kunnen beschrijven. Het is gewoon een gevoel en het is ook iets wat ik alleen maar echt voel als ik daar ben. En dat gevoel vind ik ook alleen maar terug als ik daar ben. Ook al luister ik dit nummer nu hier of ben ik met mijn familie hier. Is het gevoel wat ik echt alleen heb daar.
2: Mm-hmm. Ja. Beautiful.
0: En dat gevoel, heb je dat ook op het podium? Dus je voel je thuis op het podium?
1: Ja, maar op een andere manier.
0: Ja.
1: Het podium, ik vind het heel. Het ding is bij mij, ik heb heel veel hobby's. Ik raak heel snel vervuld, maar van het podium ben ik nooit vervuld geraakt. Mm. En ik denk ook dat ik dat nooit zou raken. En ik voel me ook heel veilig op een podium, ja. En ik denk dat dat ook heel erg komt omdat ik ben begonnen in een scene als Rotterdam. Dat ik me meteen heel erg thuis voelde en heel erg welkom voelde. En dat al mijn woorden, dat naar al mijn woorden geluisterd werd en dat al mijn woorden er mochten zijn. Mm-hmm. Dus het podium is ook wel thuis, ja.
0: Want hoe was dat de eerste keer?
1: Ja, dat was.
0: En waar was het? Daar ben ik misschien ook wel benieuwd naar.
1: Dat weet ik nog. Oké, de backstory was, ik zat achter mijn laptop en ik dacht ineens, eigenlijk wil ik gewoon een keertje optreden. Want ik schreef al hier en daar wat, maar nooit echt een stuk wat af was of iets. En toen dacht ik zoek het op. En het eerste wat ik tegenkwam was Poetry Circle. En die hadden toevallig een week erna een open mic tijdens de Circle Session in de bibliotheek, de centrale bibliotheek. Toen heb ik een stuk geschreven, toen ging ik die daar opdragen. En ik voelde me zo welkom. En dat was de eerste keer dus ooit dat ik op een podium stond mm-hmm. met mijn werk. En toen dacht ik van ja, ik moet bij Poetry Circle komen en nooit meer weggaan.
0: Mm. Want hoe ging die Circle Session dan? Want wij weten allemaal natuurlijk wat een Circle Session is. Maar Poetry Circle is ja, een platform wat in 9 verschillende steden zit. Ik zal zo meteen het hele promo praatje doen. Wat,

0: wat het allemaal is. Maar het zit in allemaal verschillende steden. En een circle session is eigenlijk als de ene stad op bezoek komt bij de andere stad. En dan wordt er voorgedragen, wordt samen gegeten. En op het einde is er een open mic.
1: Yes.
0: En jij hebt toen jouw plek genomen.
1: En toen heb ik mijn plek gepakt op die open mic. Ja. Ja. Ik weet dat ik het heel spannend vond. Ik denk dat het pas sinds een jaar of zo is dat ik het podium niet meer spannend vind. Mm-hmm. Ik ben gewoon niet heel erg gewend om emotioneel open te stellen op die manier. Als ik met mensen gewoon praat. De dingen die ik in mijn gedichten verwerk. Daar had ik het vroeger niet echt met mensen over. Dus daarom vond ik het vroeger heel erg spannend. Maar ik denk doordat ik eerst ben begonnen met het ben te delen op een podium. Met mensen die ik eigenlijk niet ken. Maar die het toch zo vertrouwd voelen. Mm-hmm. Dat ik het daardoor ook gewoon met de mensen om me heen en de mensen om wie ik geef ook nu gewoon erover kan hebben. En het niet per se in een metafoor hoeft te stoppen.
2: Maar wat doet het dan met je makerschap, zeg maar? Hoe meer je over je emoties gaat praten, beïnvloedt dan ook, zeg maar, dat je wel of niet meer gaat schrijven?
1: Ja, ik denk dat je aan het begin heel erg, tenminste ik dan, maar dat merk ik ook bij heel veel anderen, heel erg je probeert te verstoppen. En er heel veel woorden eromheen bouwt, terwijl de kern ergens heel erg anders ligt. En dat ik nu steeds meer bij die kern ben in mijn werk. En daar ben ik echt heel blij mee. Want zeg maar, het schrijven doet nu ook echt meer met me, omdat ik zeg maar, echt wat het echt is, staat ook echt op papier nu. Het is niet ingepakt met een strikje eromheen.
0: Ik wil nu eigenlijk wel een stuk van jou horen, eigenlijk, als je dat doet. Want je omschrijft het al zo mooi van, hey, dit is het. Het is niet meer met de strikken eromheen.
1: Ja.
0: Je hebt een stuk meegenomen,
1: nou,
0: toch? Van jezelf?
1: Ja, ja. Ja, is goed. Ik doe dan even mijn haar vast. Ja, dank je. Dan kan ik die koptelefoon op. En dan kop het hier.
0: En dan kan je jezelf horen. En Thaler, jij gaat zo meteen natuurlijk ook nog voordragen. Daar heb ik ook heel veel zin in.
2: Ja, toch.
0: Ik ben benieuwd. Maar eerst Anissa El Mazouzi.
1: Zo, ik hoor mezelf ineens. Taf ornum emtisith. Beshe etef debrith. Welcome to the other side. We'll keep you warm here. Pak een deken. De rifgenum, beshe when it's ashaanum, emne was it meant to be. Find me in the fig trees of Tvasit. Voor mij geplant. Never met haar zoete kant, because I know the root she came from. When she says this was blamed for, wat voor haar werd geofferd. Het effe de tomathino. Leg me daar uit, zonder kist in het wit en memmisch uzicht. Terwijl grond zoelziel souls won't move an inch. My leaving is temporary. We always knew that this place was. Display thoughts of a homeland waar we naar terugkeren. Als de dag komt dat we terugkeren, wat trosha. We'll meet in the akhira, inshallah. Waar je ging om te rouwen, became a place of blaming injustice. Maim me now. Maim me them. Maim me the strong one. May me the laatste, may me the sick ones, may me the weakest, those that have showed nothing but perfection, may me niets hebbers, may me niet de hebbers, may me the hopeful, the dromers, may me the children, may me the liefste, may me nush, may me him give us a wokt. How many wings do angels have? How many of them would it take to carry all our sins? In Neymir Mitusha, you said, where ashes turn into jewelry, we can finally let go of worldly obscurities and be 33 until eternity tot haar einde komt. Hoe lang blijven nog? Whether she am shen for afdalen haar handbereik? When Yitrajan will never meet heaven? When Yitzuren the Uden zal zichzelf nooit beter maken? Ek mom em timsi, men kolore aas di raker. Wat brak er toen ik vroeg met Mr. J. Sta op momenten die over waren. Verkeer waar je ooit tevreden mee was. Ik gerga die lwalidin, regret who I've never been. Dit ik zes in his knees wanneer ik gedachten translate into reality. Shahaag dat er in tong geen bot zit. How do you mix woorden met waarheid? Doe geven om, krijg tekens om. Te verebberen naar toekomst. Kom altijd terecht in herinnering. stay close without ever arriving. If I were to drink arhaj, would you blame the other? Vertrouwen roert zich op water. Woede grijpt naar het hart. Geeft het zwarte stippen. Als een blinde kon genezen, zou hij dan eerst zichzelf helen. Pers paper did the tawinino to make me see wat je afpakte. Bedank ik voor het krijgen voor what I did have. Nothing is ever yours. We delen MN, we delen zin en this MSHN. Zonder arriveren kun je niet verlaten. Only born om weer te gaan. We leven a day or part of a day. Celebrate and when it's in share waar we eindigen. Het is me geklommen tot boven. Wat ze mag doen alsof. Was je verdwaald. Tuwotad. This life is everlasting. Verleid ze uit hun lossen. Who taught you to handle the grave so peacefully? Thank you.
0: Wauw, Anissa.
1: Thank wow. you.
0: Hoeveel talen zaten er in dit gedicht? Nederlands, Engels?
1: Nederlands, Engels, Twazicht. Dat is dus de inheemse taal van Marokko. En ook nog vertalingen van de Koran na het Nederlands en na het Engels en na het Twazicht. Ja. Dus het is heel veel vermengd, ja.
0: Ja. En is dat iets wat heel belangrijk is voor jou, dat die vermenging?
1: Ik denk toen ik eerst begon... en ik denk, ja, als je denk ik vanaf middelbare school afkomt en dan heb je het over gedichten en over taal, dan is alles heel strikt en grammatica en spelling. En dat ik op het begin ook alles moest kloppen, maar toen kwam ik op een gegeven moment dichters tegen, zoals Benzo Karim.
0: De stadsdichter van Rotterdam.
1: De stadsdichter van Rotterdam en ook de coach van Poetry Circle 010 dit jaar. En die zei tegen al dat, fuck dat. En dit is eigenlijk het eerste stuk wat ik meertalig heb geschreven. Maar voor mij voelt het juist heel erg vertrouwd. En niet alsof het juist totaal niet performatief, waar mijn andere stukken dat misschien wel voelen. Omdat dat allemaal geforceerd in één taal is. Want terwijl ik aan het schrijven ben, denk ik het ineens aan wat ik op papier wil zetten in een andere taal. En met dit stuk dacht ik van, waarom zet ik het dan niet in die taal op Precies. papier? Ja.
0: Ja. Misschien ook als wat. Voor mij als luisteraar ook. Dat ik dan. Er zitten natuurlijk hele stukken in die ik niet versta. Maar tegelijkertijd ook door de manier waarop je het vertelt. En de manier waarop het ook ingebed is binnen. Allemaal zinnen die ik dan wel weer versta. Kan ik me denk ik wel. Hè, van, zelfs al snap ik de letterlijke vertaling niet. Heb ik toch nog steeds het idee van. Dat ik weet waar je het over hebt of zo.
1: Ja. Dat is helemaal. En ik denk ook. Wat ik dan ook heb, bijvoorbeeld een evenement als Poetry International. Dan zie je een dichter die performt in een taal die je niet verstaat. En dan zonder vertaling. En alsnog komt het aan en weet je precies waar die persoon het over heeft. Mm-hmm. Want het is meer dan de woorden zelf. Die hoeft het niet te verstaan om het te snappen.
0: Ja, dus ook voor de luisteraar die zelf schrijft en denkt... hoe moet ze dit op papier zetten? Dat mag in iedere taal.
1: In iedere taal, in iedere vorm, in iedere grammatica vorm, gespeld hoe je wil. Ja.
0: En jij host aanstaande zaterdag de Sprakeloos open mic in tijdens het Poetry Circle Festival. Ja. Mm-hmm. Wat is Sprakeloos?
1: Oh. Dat weet ik wel. Nee, Sprakeloos is...
0: Dit is een quiz, dit is een quiz.
1: Nee, Sprakeloos is dus ook een... Ja, ik weet het wel, maar ik kan de woorden er niet voor. Een platform, dat is het woord. Is ook een platform voor schrijvers, voor makers, voor spoken word. En ik ben daar zelf ambassadeur. Ik ben daar altijd op de open mic te vinden. Daar is ook het allemaal voor mij begonnen.
2: Letterlijk.
1: Een soort van, als je denk ik vraag naar de Sprakeloos open mic, dan zeggen mensen denk ik direct, oh ja, daar heb je altijd dat ene meisje wat echt heel luid is. Dat ben ik.
0: Jij, ja.
1: En Sprakeloos is ook heel belangrijk voor mij. Dat is ook echt een stukje thuis.
0: Ja, en ook tijdens die open mic is er gewoon de ruimte voor alle makers die in het publiek zitten.
1: Precies.
0: Die zelf schrijven, ook al heb je nog nooit voorgedragen.
1: Ja.
0: Om hun eigen werk te kunnen laten horen.
1: Ja, en dat vind ik dus zo mooi aan open mics. Is alles komt daar naar voren. Komen makers die al heel lang bezig zijn en een nieuw stuk willen proberen. Of denken van, ik heb hier een voorstelling over gemaakt, maar ik wil het eigenlijk gewoon op een open mic doen. Ik wil die liefde van die open mic krijgen. Want die liefde is heel erg anders dan mensen die, denk ik, een kaartje hebben gekocht en jou moeten zien, want dan moet je automatisch goed zijn. En dan komen er mensen die nooit op een podium hebben gestaan. Mensen die dingen uitkomen, proberen. Echt voor alles wat. En daarom vind ik open mic zo fijn. En ook de sfeer die daar hangt, dat alles ook mag. En dat om alles wordt geklapt. En iedereen vindt alles goed. Maar alles is ook echt goed. Ja.
0: Ja.
1: Ik hou van open mics.
0: Ja. Dus zelfs als je denkt van dat, oh ja, mijn echt werk is nog niet goed. Op een open mic is alles goed.
1: Op een open mic is alles goed.
0: Ja. Tyler, jij was ook heel enthousiast over open mics, toch? Ben jij ook op een open mic begonnen?
2: Nee, ik ben niet op open mics begonnen. Ik ben pas veel later in mijn carrière open mics gaan doen om mijn materiaal uit te testen. Maar wat ik heel erg bijzonder vind aan open mics is wat je net zegt, weet je wel. Dus in plaats van dat mensen iets verkopen voor jou, ben je daar zo ook iets aan het bewijzen of aan het uitproberen. Mm. Waardoor je mensen, waardoor je nieuwe connecties krijgt. Hoe vaak ik ook heb opgetreden, de open mics vind ik vaak het spannendst. Omdat je daar naakt bent. Je bent weer opnieuw iets aan het uitproberen. Daar waar je andere dingen al bewezen hebt, waar mensen kaartjes voor kopen, inderdaad ben je nu ineens weer naakt. En dat vind ik respectfully naakt natuurlijk.
1: Filterloos.
2: Ja, en dat vind ik heel bijzonder aan open mics. En ik zou zeker mensen aanbevelen om open mics te doen, om gewoon die meters erin te krijgen. Mm-hmm. En ook naast de triomf ook een keer vreselijk op je bek te gaan. Mm-hmm. En dan kijken of je daarna nog doorgaat, weet je wel. Want dat is waar je karakter ontwikkelt. Mm-hmm. Ook als maker, als artiest. Hoe ga je daarmee om? Ja. Gaat een keertje fout? Oké, ga ik dan? Hoe ga ik daarmee om? Herpak ik mezelf? Ga ik het opnieuw doen? Mm-hmm. Dat zijn die trucjes die je leert op plekken als open mics. Ja. En ja, zeker heel belangrijk. En wat jij bent echt bij elke sprakeloos open mic. En ik denk, being present bij zulke plekken waar je ook andere mensen ziet, is heel belangrijk voor het netwerk, voor je community, als je die zoekt. Mm. Als artiest, als van like-minded people, van waar ga ik mee kunnen sparren? Precies. Die vind je daar. Of je gaat het helemaal niet eens zijn met de personen, weet je. Maar de community is alive bij open mics. En dat vind ik belangrijk, man. Ja.
0: En ook als je niet durft, dan is het ook. Ik weet nog de eerste keer dat ik met een open mic meedeed. Zei er is plek voor 12 mensen, maar we hebben al 16 aanmeldingen. Oh. Toen zei ik van, oh ja, ik meld me gewoon aan met het idee van, dan kan ik zeggen, ik heb me aangemeld, maar er was geen plek. Toen waren de 6 mensen niet opkomen dagen. En toen moest ik dus toch wel.
2: Nou, spannend?
0: Dat is zo spannend. Ik zag die foto's ook terug. Dit was, denk ik, 10 jaar geleden in Arnhem dus. Zat ik ergens in een hoek, gewoon in een schaduw. Ik wist niet hoe een microfoon. Ik praatte langs de microfoon. Yeah. Maar people didn't care. Iedereen applaudisseerde. Yeah. Ik kreeg heel veel kloppen op mijn schouder van, hey, goed gedaan. En dat is het. En het grappige is, ik weet nog zo dat ik die avond in bed lag. En het enige wat ik dacht was van, oh, ik wil nog een keer. En dan is het begonnen, weet je. Van,
2: ja. Weet je, ik vergelijk open mics een beetje met een speeltuin, toch? Zeg maar, waar je op je bek kan gaan, waar je schrammetjes kan krijgen. Maar waar je ook nieuwe mensen ontmoet die je nooit hebt gezien. Waar je ineens dan heel avonturen mee beleeft. En ja, je moet daar gewoon zijn.
1: Ja. Mm-hmm. En als je dus op je bek gaat, is er altijd iemand om jou te helpen op te staan.
2: En jij bent dat voor velen geweest in de afgelopen paar keren bij Sprakeloos. Ja. Dus shout-out naar Anissa bij de open mics.
0: En je hebt ook een bundel mee van iemand die denk ik ook heel belangrijk voor jou is geweest.
1: Ja!
0: Hè?
1: Ja. we moesten dus. Ik heb dus Nisrin Barkie Oeverloos meegenomen. En ik had het net dus al over dat mixen van taal. Dat ik dat eigenlijk vroeger nooit heb gehad. Want dan zit je vast aan, ik weet niet hoe dat heet, column of zo, literatuur op school. Ja. Wat je per se moet lezen. En ik vond lezen vroeger echt verschrikkelijk. Want voor mij was het echt een verplichting. En ik snapte het allemaal niet. Ik kon me niet vinden in de boeken die geschreven waren. Dus ja, shout-out scholieren.com voor alle samenvattingen. Ik heb echt te weinig gelezen vroeger. Maar Nisrin Mubarki is dus nu dichter der Nederlanden. En die heeft dus ook een bundel geschreven waarin ze, ik geloof, 6 talen mengt zelfs. En ik heb haar dus ontmoet op Poetry International dit jaar. En mijn lievelingsgedicht uit deze bundel, die heeft een titel in het Tivinag. Dat is het originele alfabet in de Twentse taal. Dat ik nog niet kan lezen en schrijven. Dus ik vroeg al dat voor me wilde vertalen, maar toen heeft ze vervolgens is de hele bundel doorgegaan, heeft ze alles wat ik niet verstond, heeft ze voor me vertaald. Echt super lief. Ja. Goed. Dus ik heb ook die bundel mee. Ik heb dat gedicht om voor te dragen. Ja.
0: Zou je daar een stukje uit willen voordragen?
1: Is goed. Dan ga ik het laatste deel doen daarvan. 4. Overal groeien sinaasappelbomen op straat. Niemand sterft hier ooit van de honger. Eenzaam komt niet voor in het woordenboek. De stroom valt uit als de kinderen ijsblokjes willen stelen. Diepvriezer zitten overvol kleine doodskistjes. Met geheime liefdesbrieven. Gedachtes beginnen als eerste te dooien en te rotten op de hoeken van de straten. Zelfs minaretten zijn scheef gebouwd. Oude autobanden zijn emmers, sandalen en plantenpotten. Huizen hebben geen voordeuren en drempels bestaan niet. Iedereen heeft een gastenkamer, al hebben ze niets te eten. Tranen van grootmoeders vallen traag. De gebarsten aarde neemt hun zout op. Daarna groeien de drakenbloembomen. Schapen laten kuddes mensen grazen op velden, waar de liefde tussen de bomen schommelt. De ochtenden dragen het brood op hun ruggen en wachten op bussen die niet zullen rijden, maar iedereen komt op tijd, met Gods wil.
3: Wow. Ja, dit is zo mooi.
0: Dit is van onze dichter der Nederlanden. Het is geweldig. We gaan even een korte adempauze nemen. En dan gaan we naar muziek toe. En dat is Kind van Jezelf van Tim Beumer en Tomster. Een verzoek. Kind in jezelf? Kind in jezelf. Ik zei kind van jezelf, hè? Ja, van Tim Beumer. Tim Beumer, pak me niet.

0: Hey, Kind in Jezelf.
1: Yes.
0: Tim Beumer, Tomster.
1: Ja, man.
0: Ik ken Tim Beumer, ken ik wel. Maar yeah. Dat is meer van de laatste jaren, de 101 bars en zo.
1: Oh ja.
0: Wat is het liedje voor jou?
1: Ik kwam in 2005 vanuit Noord-Brabant weer terug in Spijkenisse wonen. We hadden een detour gemaakt, mijn ouders wilden daar zo wonen. Anyway, zo kwamen we terug naar Spijkenisse in 2005. En in die periode, 2005 tot 2010, was echt die opkomst van de bling-bling rap. Met sieraden, weet je. En wat ik heel tof vond aan deze boys, was dat ze heel introspectief waren. Mm. Ze waren heel erg gevoelig, without losing de stoerheid, vond ik, zeg maar. En wat ik heel tof vond in die periode, omdat ik naar Spijkenisse verhuisde. Mm-hmm. Tim Beumers, die zat vroeger in een rapformatie die heette VSOP. Zoals hoe je de status van Cognac aanduidt. Zij waren echt rouwdouwers met moshpits. En toen kwam deze track uit. En samen met nog een paar andere nummers van hem. En daarin liet hij zo'n kant zien dat ik ineens enorm geïnspireerd werd. Dat hiphop veel meer kan zijn dan dat stoere alleen, zeg maar. Mm-hmm. Het kan ook introspectief zijn, storytelling zijn. En dit nummer, Het Kind in Jezelf. Ik was nog een kind toen. Ik was 16, zeg maar. Maar door dit nummer kon ik het concept van een kind in jezelf, mm-hmm, kon ik veel beter begrijpen. En dat besef neem ik nu nog steeds mee. Dat nu dat ik ouder word, de connectie met de kind in jezelf steeds belangrijker wordt. Mm-hmm. Weet je? En dat thema dat speelt heel erg de laatste periode. En plus, ik wilde gewoon een shout-out doen naar Tomster en Tim Beumers voor het maken van deze tune, man. Ja. Ik bedoel, volgens mij heb ik hierna niks meer echt van Tomster gehoord. En please, als ik het niet goed heb, correct me if I'm wrong. But yo, big up naar dit deel wat heel veel voor mij heeft betekend. Ja. En met mij denk ik ook heel veel andere jongens in Spijkenisse en omgeving. Om op een andere manier na te denken over bijvoorbeeld je makerschap of wie je bent, weet je.
0: Ja, want jij bent niet als spoken word iets begonnen. Daarom zei je ook van dat het voor jou niet begonnen is op open mics. Ja. Maar jij begon als rapper.
1: Ja, man. Ik ben ooit begonnen als een rapper. Middelbare school had ik een band.
0: Wat was je rappernaam?
1: Ik had verschillende rappernamen. ze noemden me een tijdje Nyang Taki. En Nyang betekent eten. En Taki is praten. Maar het was ook een speling op Young. Iedereen heette Young op een gegeven moment. Dus ik hield van praten over eten. Ja, het zit in mijn cultuur, man. Ik ben een Javaanse Suriname. We praten over eten, sauto, kip. Dus dat was mijn bijnaam. En dat heb ik op een gegeven moment afgekort naar Taki. Daarmee ben ik 10 jaar geleden hier ook bij Operator geweest. Om te praten over de single die toen uitkwam met Campy toen de tijd. Maar in die periode ben ik altijd wel geïnteresseerd geweest ook in battle rap. En battle rap voelde op een gegeven moment voor mij ook als voordragen zonder beat. En sommige van die battle rappers die gingen veel verder dan alleen maar moeders dissen. Die gingen echt over pijn praten en zo. En toen dacht ik, yo, dit vind ik eigenlijk best wel tof. Mm-hmm. Wat nou als het niet in een battle format hoeft? En toen kwam ik bij Def Poetry Jam terecht en zag ik Shehan. Amazing poet.
0: Met die love.
1: Met die love inderdaad, is, this type love.
0: Yeah.
1: I want to love like you thinking of me thinking of you thinking of me.
0: Toen ik hem hoorde
1: en hoorde dat hij niet eens rijmde, maar het voelde zo ritmisch aan. Mm-hmm. En hij praatte over liefde. Yeah. Toen dacht ik, wow, er is zoveel mogelijk met het woord.
0: Mm-hmm.
1: En je kan stoer doen. Je kan je liefdesverdriet. Je kan introspectief. Je kan liefde tonen. Terwijl je ook nog eens cool eruit ziet, vond ik dan.
0: Ja.
1: Looking so amazing.
0: Cool, ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Ik dacht, yo.
0: Maar heel Def Jam Poetry was dat ook, hè? Most Def, ja, die presenteerde dat. Kanye kwam langs, Miss Lauryn Hill.
1: Oh, yo,
0: van het was echt ongelooflijk.
1: En dat zijn er maar twee. Maar dat zijn ook nog eens de bekende artiesten die daar dan kwamen. Maar poets, die, ja, zoals Gemini.
0: Ja.
1: Wie nog meer? Yellow Rage, man. Man. Zoek het op, echt, als je inspiratie nodig hebt of voelt van, yo, ik ben nostalgisch naar oude poetry, check Def Poetry Jam.
0: Ja, en voor jou dan hoor ik natuurlijk ook heel erg dat, hè, dus qua in de rap waar je van hield, dat was echt meer van dat boom-bap rap, heel erg tekst georiënteerd en misschien ook wat meer zo maatschappelijk. En was dat ook het werk wat je toen maakte, waardoor het een makkelijker overstap naar een soort van spoken word en poëzie was? Of was die overstap lastig?
1: Goeie vraag, man. Ik heb heel veel verschillende fases gehad. Ik denk ook dat het leven sowieso altijd in fases is.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb een fase gehad dat ik heel erg bezig was met conscious rap. maatschappijkritische rap. Door bijvoorbeeld artiesten als Common, Mos Def,
0: Blackstar, ja.
1: Blackstar, Blackstar van Nederland, Typhoon. Dat ik dat heel interessant vond, omdat ik dacht, ja, ik wilde die contrabeweging van de consumerisme zijn. Mm-hmm. Terwijl ik later het consumerisme compleet heb omarmd. In die takkie fase waar ik het net over had.
0: Tuurlijk, bling dat bling
1: ik
0: rap.
1: Eigenlijk, ik was zelf, dan had ik geen bling bling, maar ik vond het karakter van dat embodyen, de karakter, een karakter daarvan maken. Takkie was meer een karakter dan een deel. Dat is dus een deel dat ik projecteerde. Wat vooral echt in toe dat ging, zeg maar. En daarin ben ik heel erg geïnspireerd door MF Doom bijvoorbeeld. Ja. Die een karakter en universum bouwt, zeg maar, om zijn makerschap. En ik denk dat dat wanneer je omarmt dat alles in fases gaat, dat je jezelf ook toelaat om nieuwe dingen uit te proberen, weet je wel. En ik ben blij dat ik al die fases door ben gegaan om te komen waar ik nu ben. Omdat ik daardoor meer het gevoel heb dat ik nu geaarde beslissingen maak.
2: En mag ik dat vragen?
1: Ja, sowieso. Hey.
2: En wanneer, ik word toch gewoon netjes. Wanneer kwam voor jou dat omslagpunt dat je dacht, ik wil geen karakter meer zijn. Ik wil gewoon Tyler Koudijzer zijn.
1: Goeie vraag, goeie vraag. Toen ik merkte dat, laten we zeggen, dat was 9 jaar geleden. Of 8 jaar geleden in die periode. Ik had een aantal gesprekken met een vriend van me. En hij zegt op een gegeven moment, yo Matthij, is dit wel wie jij bent? Kijk, en ondanks dat het een karakter was wat ik aan het neerzetten was, voelde ik van, oké, ik had blond haar ook. Dus ik had mijn haren geverfd. Ik was letterlijk walking and living that character. Maar op een gegeven moment voelde ik van, hey, ik kan dat karakter niet uitzetten nu. Dus mensen zien ook mij en denken dat ik dat ben. Terwijl dat is gewoon iets wat ik had gecreëerd voor mijn gevoel. En daar voelde ik een soort van afscheiding. En ik dacht van, oké, ik wil mezelf in de spiegel aan kunnen kijken en denken, ik ben trots op jou. En niet kijken naar een karakter, zeg maar. En vanaf dat moment ben ik toen ook weer mijn haar helemaal weer vanuit nature laten groeien. Andere beslissingen gaan maken. Dingen die wat duurzamer zijn, denk ik ook. Dus langdurige samenwerkingen in plaats van voor een grote schatkist gaan. Eenmalig. Maar mooie vraag die je stelt eigenlijk. Zo. Laat maar nadenken even, hè? Okay.
0: Ik ben wel benieuwd. Als je het hebt over de fase waar je nu in zit.
1: Ja.
0: Dan zit er ook poëzie en spoken word bij die bij die fase hoort.
1: Ja,
0: we hadden al een heel mooi stuk van Anissa gehoord.
1: Oké.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat jij meegenomen hebt.
1: Oeh, van mezelf, hè?
0: Ja, van jezelf graag.
1: Oké. De fase waar ik nu in zit, ik ben heel erg veel aan het werken met mijn broertje. Met een project genaamd De Gesuikerde Onderneming. Waarbij we ons focussen op de Javaanse diaspora. Contractarbeid verleden. Vorig jaar hebben we een documentaire gemaakt met Stacey Samidin. Die komt dit jaar uit. Dat draait om dat verleden. En dit is een stuk dat voorbij komt zowel in de documentaire als in... Nee, niet in de documentaire, in onze theatervoorstelling. En dit stuk heet De Bezoeker. Mijn hart klopt. Als een bezoeker dat... Terwijl ik onderdeel ben van de verzameling. De wandelende vertakking van de Gunungan. Bladeren van een... Langere adem in, ik... Adem uit als een verloren zaadling die na jaren dwalen... opnieuw de potgrond aarde vindt. Vaak beamend bij de vraag wat men van onze keukensmaken vindt... hield ik... mijn adem in om de ander zoet te houden. Tijdens het kruisen van paden... Want ik had namelijk geleerd dat ik geen stem had om geluid mee te maken. Loste zo op in het grotere geheel als een tablet bruisend in water. Makkelijker te verdunnen. Makkelijker te verteren. Makkelijker in het accepteren te denken minder te kunnen. En eerlijk, dat zal nu niet meer lukken. Want toen is nu niet. Het is tijd voor nieuwe conversaties en nieuwe conclusies. Tijd voor tijd maken. Tijd om te kijken naar wie wij eigenlijk waren of om te beseffen dat ik ben omdat wij zijn en zo blijven we samen. Want ik heb Madame Jeannette in mijn stem. Zuurgoed in mijn tranen. Gesmoren in mijn zingen en in mijn vingers vind je cassave. De warmte van mijn rimpels is als Sauto op verjaardagen. En de woorden van oma in mijn oren als Gula Jawa, gevoed door de roeten in het vaarwater. En de sambal in mijn zweten zorgt ervoor dat we de hitte zelf verdelen. Mijn rug is jouw rug. Mijn kruidnagels wijzen naar familiefoto's wanneer ze vragen om waarde. De vruchten aan de stamboom zijn te rijp om te dragen. En dit, bij Operator Radio, is hoe het eruit ziet wanneer ze loslaten. We komen van de bodem. Onze lichaamsbouw is gemaakt om te aarden. En mijn hart klopt. Maar niet meer zoals een bezoeker. Want ik heb hier mijn allereerste adem genomen. Dus vanaf vandaag schiet ik wortels tot ik daar ben met de bomen. Tot ik sta als een hoeksteen net Surinaamse bruine bonen. Ik heb geleerd om ze te sluiten, maar mijn mond en ogen staan wagenwijd open. Het is tijd voor nieuwe conversaties en nieuwe conclusies. Tijd voor tijd maken. Tijd om te kijken naar wie wij eigenlijk waren. Ik zei tijd om te kijken naar wie wij eigenlijk waren. Of om te beseffen dat ik ben omdat wij zijn. En zo blijven we samen. Ik ben omdat wij zijn. Zo blijven we samen. Ik ben omdat wij zijn. Zo blijven we. Ik ben omdat wij. Dankjewel.
0: Hey, dankjewel Tyler. Dat is geweldig. Ja, altijd applaus, altijd applaus. Hey, het is bijna alsof een soort van circles round, toch? We begonnen bij Rotterdam, collectiviteit. Die quote van jou van Fijs, wat was er nou ook alweer?
2: Er zit een stukje van mij, van iedereen die ik ontmoet zit in mij.
0: Ja.
1: En die Ubuntu.
0: Ja.
1: Ik ben omdat wij.
0: Ja, dat is prachtig. Ja.
1: Thank you, bro.
0: En is onderdeel van een grotere voorstelling, zei je?
1: Ja, dus vorig jaar heb ik een voorstelling gemaakt met mijn broertje Sebastian Koutheiser. Go check him out. Het is een enorm getalenteerde fotograaf. Maar nu ook een speler. We hebben namelijk vorig jaar hebben we een theatervoorstelling gemaakt. Die gaat over mijn eerste reis naar Suriname. Terwijl hij mij begeleidt eigenlijk in Suriname. En wat daar allemaal bij komt kijken. Wij hier, de diaspora hier vanuit Suriname, heeft vaak een soort geromantiseerd beeld over Suriname. En toen ik daar kwam, werd ik geconfronteerd met hele andere emoties en beelden. En wat dat met mij deed en met ons deed als broers, dat zie je in die voorstelling. De gesuikerde onderneming. We gaan hem weer spelen in januari. Hebben we sowieso een show in Stadsschouwburg Utrecht. Go check that out. En ja man, reclameblok is begonnen, jongen, sorry.
0: Nee. Hey, maar weet je, om een soort van, ik vind het daarom ook echt speciaal dat jullie twee hier samen zijn. Ook,
1: right.
0: Weet je, van Tyler, jij bent coach bij Poetry Circle.
1: Dat klopt.
0: Anissa, jij bent coördinator bij Poetry Circle. Misschien is het ook even goed voor je, om even uit te leggen, wat houdt het coachen bij Poetry Circle in voor jou?
1: Ja, sowieso wat Poetry Circle voor mij betekent, is een platform waarbij ambiërende schrijvers of mensen die het heel leuk vinden om te schrijven in een omgeving worden begeleid om zo'n mooie, zo'n fijn mogelijke manier om je te ontwikkelen, weet je wel. En veilige manier, je wordt gechallenged, je vindt mensen die ook aan het schrijven zijn en als coach vind ik het heel een eervolle positie om deel te zijn van de reis die jullie maken als artiesten, als deelnemers van de Circle. En het is echt een eer om daar deel van te mogen zijn. Ze zeggen vaak, ja, door jullie doen we dit. Nee, de deelnemers doen het zelf, maar wij mogen daar deel van zijn en getuige van zijn. En het is heel mooi om te zien dat deelnemers groeien in iets wat ze zelf nog niet voor ogen hadden. En dat er dan ineens dat dan naar buiten komt. Ja, het is gewoon prachtig, man. Mm-hmm. Ook om te zien dat ze elkaar vinden na zo'n traject. Dat ze dan nog een community hebben waar ze zich aan kunnen vasthouden. Mm. En dat zie ik bijvoorbeeld heel duidelijk bij jou terug.
0: Hier. Ja, je
1: bent echt zo'n persoon die ik echt een prachtig voorbeeld daarvan vind. Mm-hmm. En die dus nu ook onze coördinator is. Ja. En voor de mensen eventjes on record. Anissa is een van de fijnste coördinatoren die je maar kan wensen.
0: Ja. Oh. Anissa, je hebt het echt als deelnemer. Maar je bent ooit gewoon een keertje.
2: Ik ging ooit een keer naar de random open mic. Voelde me zo welkom. Dacht ik moet daarbij. Toen heb ik een seizoen gedraaid. Eerste seizoen met Jeffrey van de Ven en Derek Otte. Tweede seizoen met Tyler en met Jeff. Toen een jaartje eruit gezeten. Want ik was in Helsinki. Moet ook gebeuren. En nu ben ik coördinator. En daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat Tyler zegt. Het is zo mooi om te zien dat je het begin van iemand meemaakt en gewoon weet als jij hier door meegaat, als jij hier tijd in blijft steken, energie in blijft steken, dan ga ik jou gewoon over een paar jaar nog steeds kunnen checken. En dat is heel erg mooi. En ik denk ook heel erg dat ik er heel erg dankbaar voor ben dat je deel mag zijn van het begin van iemands pad.
0: Ja, van iemands pad, ja.
1: Ja, begin van wat wij zien. Ja. Weet je wel?
0: Ja.
1: Want sommigen zijn al in een stroming. En wij zijn dan een deel daarvan erbij. Wat zo mooi is. We kunnen even meehaken.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
0: Uiteindelijk, ja. Ik zit soms ook zo op jaarbasis. Als je dan denkt, Pootstruckle zit in 9 steden door heel Nederland heen. Iedere stad zo tussen de 10 en de 15 deelnemers. Dan heb je het echt zo over 120 jonge dichters, jonge spoken word artiesten. En dat is, en die gaan allemaal verschillende kanten op. En dat, ik vind dat ieder jaar gewoon zo fijn om te zien. En ik vind het daarin ook heel leuk dat als we dan die samenkomst organiseren, het festival op het einde van het jaar, waarin dan al die verschillende deelnemers er zijn, op open mic staan, workshops volgen, naar talks luisteren. Dat we binnen die interactie ook jullie twee ook nog een rol hebben gegeven. Want,
1: ja man, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Talia, jij faciliteert een talk over creatief ondernemen.
1: Ja, zeker.
0: Met creatief ondernemerschap misschien, als dat een beter woord.
1: Ja, want kijk, tuurlijk, Poetry Circle is een plek waar je heel erg op creatief vlak wordt begeleid. En het kan dan zo zijn dat sommige artiesten doorgroeien en worden gevraagd om op te treden. Ik heb dat bij meerdere artiesten vanuit vorige gezien, wat ik amazing vind. En daarbij komt vaak de vraag, oké, maar wat nu dan? Ze vragen aan mij, hoeveel geld wil ik ervoor hebben? Mm-hmm. Of is dit budget, is dat redelijk? Mm-hmm. Hoe doe ik dat? En ik denk dat we daar als scene te weinig over praten. Mm-hmm. Want en ik denk dat als je er meer over praat, collectief, dat we als collectief literair mm-hmm. zien kunnen groeien in de duurzaamheid van onze mm-hmm. kunstvorm.
0: Ja.
1: Want wanneer jij bijvoorbeeld 2 euro vraagt en ik vraag, laten we bijvoorbeeld zeggen 10 euro, dat verschil is heel groot. Maar wat als we daar meer kunnen over praten met elkaar?
0: Ja, een soort vakbond, gewoon collectieve beweging.
1: You know? Precies. Collectieve beweging. Ja. Shout-out naar Benzo Karim.
2: Ja. Ja. Nee, het is inderdaad ook in het begin toen ik begon, toen dacht ik van, ik zou tegen alles ja zeggen en van alles oké, want je... Ik weet niet, ik had aan het begin nooit echt door van wat ik nu aan het doen ben, is geld waard überhaupt? En dat ik denk van, alles wat ik nu krijg is goed. Maar nu kan ik inderdaad, doordat ik ook met jou heb gesproken en om de mensen in de scene, dat ik gewoon weet wat ik ook waard ben. Want dit is ook gewoon, ik steek er ook gewoon mijn tijd in en mijn energie. Ja.
1: Jaren.
2: Precies. Ja, precies.
1: Je oefent thuis gratis, weet je. Maar ook... Damn, ik wilde wat zeggen, maar wat je zei was zo aan dat ik het gewoon ben vergeten.
0: Maar zijn nog een paar plekken gewoon binnen die workshop voor mensen om zich aan te melden? Uit allemaal verschillende perspectieven kan er dan gedeeld worden.
1: Ja.
0: En ik denk dat zolang we er niet over praten, want geld is een ongemakkelijk onderwerp, maar ook hoe maak je een duurzame onderneming?
1: Precies.
0: Wat betekent dat allemaal? Ik denk dat dat gesprek gewoon opengebroken moet worden.
1: En dat doen we samen met Manu van Kersbergen, een van de jongens die ik vroeger als je opkomende artiest zag als voorbeeld dat je met poëzie en met integriteit toch je werk hiervan kan maken.
0: Precies.
1: En daarom ben ik heel benieuwd. Hij is nog 1 generatie boven mij. Mm-hmm. Van wat voor kennis kan je vanuit die generaties doorgeven naar mij en wij weer door kunnen geven aan de volgende, zodat de volgende minder struggelt en gewoon knows about this,
2: yes,
1: you know?
2: Please.
1: You know, we can all have a salary and go on vacation and hopelijk dan.
0: Ja. En dan is jij organiseert de open mic, jij host de open mic.
2: Ja. Nee, zoals ik net zei, open mics is echt ook een van mijn favoriete podia, dat iedereen nieuwe dingen komt uitproberen. Er is geen filter, maar het is zo warm. Dus ik wil iedereen uitnodigen om te komen. Als je wat hebt liggen, kom gewoon. Het maakt niet uit in welke taal, het maakt niet uit in welke vorm.
1: Mm-hmm. Maar wacht even. Is dit je eerste sprakeloos open mic die je gaat hosten?
2: Ja!
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Des te meer reden mooie mensen om te komen kijken.
2: Ja, dus ik heb er zin in.
0: Ja. Zaterdag 27 juni. Ja, in de middag is het gewoon. Er is een middagprogramma van ongeveer 1 tot 6. En een avondprogramma van 19:30 tot ongeveer 22:00.
1: Wat komt er allemaal voorbij, Mahat?
0: Overdag.
1: Allebei, ja. Overdag
0: zijn er workshops over hoe kan je verzet jezelf verzet voorstellen. De workshop van Moshe Feili. De talk van jou natuurlijk. Er zit ook nog een...
1: Muzikaliteit met Moos Naël.
2: Reading
0: poetry met Dean Bowen. Mm. Maar er zit ook nog een talk in met Benzo Karim en Esma Amadou en Bab Schons over hoe ga je als van een spoken word artiest naar een artiest op het blad. Want het zijn allemaal mensen die bundels hebben uitgebracht. De Poëzie podcast met Daan Doesborg en Roland Castelmonadi wordt live opgenomen. En in de avond hebben we een programma over From the Concrete. Dus het gedicht van Tupac Shakur.
1: Yes.
0: Wat gaat over veerkracht. Wat gaat over... Je weet al dat ondanks, niet door mijn omgeving ben ik dit geworden, maar desondanks. En ook het gaat over veerkracht, gaat over verzet, maar het gaat ook erg over liefde. En dan gaan we met allemaal verschillende spoken word artiesten. Dus Sabina Lukovic, die geweldig is.
1: Ja, ja, Rotterdamse trots.
0: En Rotterdamse trots. En Dean Bowen, maar ook Jermaine Berghout.
1: Hey, Rotterdamse trots. Ook,
0: dus dat gaat echt heel erg vet worden. En Esma, Gavin Reinders, ook Rotterdamse trots. Ah, gaat geweldig. Ook een deel van zijn voorstelling laten zien. En het gaat gewoon één heel groot feest worden.
2: Yes.
0: Dus.
2: En waar is het?
0: In en rondom het Veerhuis. Yes. Het avondprogramma is in ieder geval gewoon in het Veerhuis. Maar check gewoon poetcircle.nl voor alle informatie rondom het festival. Dit gebeurt eens per jaar.
1: Ja.
0: En het is een rondreizend festival. Dus we don't know when we'll be back in Rotterdam. Dit is gewoon,
2: ik heb hier, sinds ik ben dus al 5 jaar deel van Poetry Circle. En sinds de dag dat ik me had heb ontmoet, vraag ik wanneer komt hij naar Rotterdam. Precies. Dus nu die hier is, kom.
0: Moet je komen, exactly. En we gaan gewoon lekker afsluiten met een laatste liedje. En dat is van Dame Atlas. Pack of Ports and a Dream.
2: Yes.
0: Dat zeg ik goed, hè?
2: Ja, dat ken je.
0: Sick. Leuk, hier is Mart. Mart kent alles van de techniek.
2: Dankjewel, Mart.
1: www.poetrycircle.nl
0: PoetryCircle.nl